0: kila kitu.
1: Acha tukupande ndokana pia.
2: Nikiwieni pia mimi.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bega tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kapona nani?
0: Kaya bagi no relidia.
4: Nena serikali elelero Chief Menauru Ole kuipa Say sit endama Umeza show sato monari
5: Maya elelero
2: Maya
5: Maya FM
6: Yosirivanya berbelo Bandele rando Kangisye Damaya nyeganda sinaybor Tala mubalar balelon Injinin gore gande seyay Tala do
7: Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, Lang, L